Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Wat ik wil dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken en ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde vaak verloren. Ik ben altijd onderweg.

De liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg. En ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Dit is geen leven om te delen. En toch is heel mijn hart van jou. Maar laat me niet te veel beloven. Want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen. Het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn. Maar ik vind nooit de balans. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

heb ik getracht om jou uit mijn hoofd weg te branden. Al die tijd heb ik gezocht naar een leven waar jij niet bestond. Ik heb het ergste gedacht dat je kunt denken

De eerste schreeuw. Er is een baby geboren. Een moeder die kreunt en huilt en lacht. Ze is zo klein, haar kind. Het leven begint.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de btw-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Daar woont een zekere tante Dien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt, maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar, doet ze maar weinig in haar kar, want er wordt heel wat afgezwetst en niet gekocht, alleen gekletst.

En op de hoek op nummer 1, daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat die dameskapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar in zijn

straat op nummer 2 woont een mevrouw, ze leest privé. En weekendstory ook nog mix. Ze denkt zo blijf ik bij, zo mis ik niks. Ze kent de vrouwen van de Sjaar en de problemen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de btw-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Welkom vrienden allemaal hier op jouw radio in ons programma. We zijn er weer om 2 uur bij met deze muziekdoos. 2 uur lang mag ik de platen wederom uitkiezen. En dat ga ik met ontzettend veel plezier doen. De pareltjes van toen en de nieuwigheden gaan de 2 komende uren rondom jouw muzikale oortjes vliegen. En we gaan meteen verder met deze Frans Bauer. Heb je even voor mij?

warme stem van Connie van der Bos lieten we weer klinken door jouw radio. Daar kun je toch wel echt van genieten, hè? Het was een toppertje, deze dame. Veel te vroeg overleden, ze was amper 65. We konden nog eens luisteren naar een van haar mooie nummers, Een Roosje, Mijn Roosje. Deze gaan we draaien op verzoek. Waarom niet? Dat mag wel. Als jij graag een bepaald nummer wil horen, laat het me gewoon weten. Dat kan via rudolfstevens@telenet.be. En Semino Rossi werd hem aangevraagd. Gaan we toch draaien, met plezier zeker. Een nummer dat we nog kennen van de Julio Iglesias. Gemaakt op zijn grote hit Quiere Me Mucho. Nu door Semino Rossi.

Mooi gebracht door deze stem van Semino Rossi, dat allemaal in ons programma van Muzieknoos. Voordat we overgaan naar het nieuwere werk, gaan we dit nog eens draaien. Kennen we nog wel, hè? Het was een kanjer van een hit midden 70er jaren. De Lenko's met hun Esmeralda. MUZIEK

zeer mooi gebracht, deze single, duo-single van Erik Vlenders en natuurlijk Hugo Sigal. Vriend voor het leven. En dit is prachtig. Elton John, Candle in the Wind.

0: sleutel van mijn hart ligt in jouw handen. Mooie nieuwe single vind ik persoonlijk van deze mensen. Van Jamman en Els Bakker. Mieke heb ik vandaag ook meegebracht. Ze bracht jaren geleden een album uit. Mieke zingt Dolly Parton.
1: Soms denk ik terug aan de jaren van...
0: Dit is het mooie verhaal.
1: Het lijkt zo dichtbij een paar jaar.
0: Over de bonte manteljas.
1: De lapjes

Deze van Mieke. En de fans van Jeremy Casale moeten nog heel even geduld hebben. Zijn nieuwe single is ingezongen, dus hij moet alleen nog op Spotify of professioneel gezet worden. En dan kunnen we hem natuurlijk ook lanceren via ons programma en via jouw radio. We gaan zijn eerste single nog eens draaien, in afwachting van de nieuwe die er heel snel gaat aankomen. Jeremy Casale.

Olivia, meteen van haar mooie songs en dat allemaal in ons programma van deze muziekdoos. En ik heb vandaag ook nog eens recent werk meegebracht van deze meneer. De meneer bedoel ik dus, die de hit van Mieke Engelbewaarder echt tot een kanjer maakte. Heel Vlaanderen, heel Nederland brult hem nu natuurlijk in de feesttenten mee. Ik heb het natuurlijk over die enige echte Marco Schuitmaker. Maar dit is een andere van hem.

Lekkere ambiance dus samen met deze nieuwe single van meneer Marco Schuitmaker. We gaan de fans van Bobby Prins ook eens een plezier te doen door een hit medley van hem te draaien. Maar deze keer gebracht door Stephen McQueen.

Natuurlijk in deze muziekdoos na een Bobby Prins medley mag je natuurlijk ook muziek verwachten van Bobby Prins zelf. En dat doen we dan uiteraard met deze. Bobby brengt deze keer muziek van Cliff Clark Richard, zo is het. Hoe kon ik weten, Bobby Prins?

0: Daarmee zaten we ergens in de 80er jaren zeker. Maar we gaan terug naar 2026. Eerdaags
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Heb je een nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Tedilie zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
12: Dit was het Radio Monza nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdicht en Tiet. Veel luisterplezier.
14: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen en vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En het kraakt in onze hersens, maar een burn-out is voor losers. Dus wij jakkeren maar verder, dat hoort bij deze tijd. Maar ik wil, ik wil.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik. www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MNF Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mf-driekoningen.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Tedilie zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Zondag Mantenay Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Tedilie zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

geen Lambert, da hoef geen Sasa auf een Twist, hoef geen Wenze, was, PETs, wat dat is. Ik ben helemaal kaputt, über Rattes, wie redden, een Kater op de loer, we maken korte metten.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs. Een Kallor kledingstomer. Het nummer 50.475. De 29e prijs. Een Magimix ijsbereider. Het nummer 21.806. De 30e prijs. Een Rowenta verwarmingsschakel. Het nummer 40.178. En de 32e prijs. Een tweedelig tuinset met kussens. Het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Tedilie zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Monza's favoriet.
10: Hallo. Ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
4: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
2: Het vee, de boerderijen.
3: Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kienen. Tot eind september met mooi weer kienen binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kienen binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kienavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kienavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molen Beersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola, ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur in de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molen Beersel een afhaal-eedag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molen Beersel, aansluitend aan de viering, of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Plaum, Hogestraat nummer 49 te Molen Beersel, of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig, of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE 25 73 52 22 33 34 82. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Zaterdag 17 oktober, superkienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren open om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, superkienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Bikkie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop 20 euro. Dagkassa 25 euro. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Vervaren de Vrijheidszone, Cinema Paradiso op 31 oktober. In de bunker Nedersveld nummer 4 te Keunrooi. De deuren openen om 19:30 uur, de aanvang is om 20 uur. Presentatie Mark Hoedemakers en zang Fine Smeets. Tickets aan €10, het zijn vrije plaatsen. Verkrijgbaar bij de leden ofwel via telefoonnummer 0032 476 79 91 99, ofwel aan de kassa.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Keunrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Tante Odilia komt op bezoek. Een doldwaze klucht vol misverstanden en verwarring. In CC De Stegel te Molenbeersel. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober vanaf 20 uur. En op vrijdag 6 en zaterdag 7 november vanaf 20 uur. Reserveren kan op www.popcornproducties.be oftewel info@popcornproducties.be. Gezinsbond Fusie Kin Roy. Fabrieksbezoek Marcien. Op maandag 9 november van 14 tot 18 uur. Ontvangst met koffie, thee en gebak. Live modeshow, bezoek aan fabriekswinkel waar ook gekocht kan worden. Inschrijven bij Mijne Broens op het telefoonnummer 089 70 39 87 of bij Suzanne Karens op telefoonnummer 089 56 34 81. Opstapplaatsen Molenbeersel aan de Stegel om 14 uur en in Keisnig aan de Oude Spar om 14:15. Nationale Renstal Trommeltje richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Kinrooi in op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van Houthandel van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten driemaal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be ofwel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be. CV De Zwijtjatte presenteren artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30, de voorverkoop is 10 euro, het inkom is 15 euro. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank. Een pakkend theaterspektakel. Met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45, zaterdag 14 november om 19:45, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Nehru-Termazijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flamenkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
9: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur. Dus vooral gsm terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. Het beseffen al maar meer dat rijden en gsm tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt wel uit een nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die lanceert trouwens ook een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijke ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken, hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark. Het moet tussen de 10 en 20 miljoen opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. Een vijfde daarvan onder voorwaarden, zoals hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor geneeskunde. Dat is bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast de erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. Dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij de sprint Europees kampioen haalde, ja, dat hebben we allemaal gezien, maar we kennen nu ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800.000ste van een seconde. Ja, dat is heel erg nipt. Maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Flink wat zon vanmiddag met af en toe wolken, maxima 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een hele goede middag. Je luistert naar Radio Monza. Dit is het programma Van Alles Gaat. En de samenstelling is van DJ Choco. Morgen is jarig Bab Snickers Kuipers. Zij wordt 80 jaar. Zij krijgt een plaatje aangeboden door Chris en Anja, de René Tillens en Jacques en de kinderen.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Gebroeders Vers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Versen staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versen staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versen de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versen gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versen, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versen.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
5: Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Twee Duitsers en een Amerikaan winnen de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze krijgen de onderscheiding voor hun baanbrekende onderzoek binnen de neurowetenschappen. Naast de wereldwijde erkenning mogen de drie wetenschappers ook een geldbedrag van 1 miljoen euro verdelen. En de ontdekking is erg belangrijk om te kijken welke zenuwen verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld herinneringen. De politie houdt aanstaande donderdag en vrijdag een grote nationale controleactie tegen afleiding achter het stuur. De focus ligt alweer op gsm in de auto. Vorig jaar liepen in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders tegen de lamp voor bellen of sms'en tijdens het rijden. Om het probleem aan te pakken lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe preventiecampagne. In het Kempense Balen heeft de politie een 47-jarige man opgepakt na een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Gisteravond werd daar een voetganger van 28 gegrepen door een auto. Het slachtoffer overleefde de klap niet. Een tweede voetganger die erbij liep bleef ongedeerd. De politie kon de weggereden chauffeur opsporen. De man bleek gedronken te hebben en wordt verhoord. De Brusselse regering gaat de ambtswoning van de minister-president verkopen. Dat is beslist bij het nieuwe begrotingsakkoord. Het gaat om een historisch herenhuis aan het Warandepark dat tussen de 10 en 20 miljoen euro moet opbrengen. De minister-president verhuist binnenkort naar het Koningsplein, waar de Brusselse regering ook haar officiële zetel heeft. Er is grote hinder in de treinstations door een zware IT-storing. Reizigers kunnen op de digitale infoborden niet zien of en wanneer hun trein rijdt. Spoornetbeheerder Infrabel benadrukt dat er geen sprake is van een cyberaanval en stelt alles in het werk om het computerprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Estland gaat zich fors extra bewapenen tegen mogelijke Russische agressie. De voormalige Sovjet-Republiek verplaatst extra troepen naar een legerbasis vlakbij de Russische grens. Daarnaast schiet het Estse defensiebudget met 40% omhoog, onder meer voor de aankoop van geavanceerde lange afstandsraketten. Vanmiddag flink wat zon, af en toe een paar wolken, warme maxima 23 graden. Ook morgen houdt het mooie nazomerweer aan, maar vanaf woensdag dan slaat het om. Het wordt een pak wisselvalliger en ook frisser.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

De Flupkes zijn een geweldig oktoberfeest georganiseerd. En daarom kregen ze pleiten aangeboden van Jan en Rini. Hier is Helene Fischer.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

dat veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

Louis Sansen uit Marseille. Ik wil een plaatje laten draaien voor ondergetekende en voor al zijn vrienden bij Radio Monza. Hier is Jan Smit.

Dankjewel Louis voor het plaatje. Ik ga beginnen aan het laatste nummer van dit programma. En dat komt van Corrie van den Bos. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor de verzoekjes. En graag tot de volgende keer. Trouwens, veel luisterplezier zo dadelijk bij collega Moustache.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Ellentalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht en die Ellentalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20, dagkassa €25. Dit gaat allemaal door BNV Ellenhof, Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress & Paperclips.
4: Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
5: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het Assize proces over de dood van Dien, de kleuter van 4, die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Hij staat terecht voor doodslag en ontvoering met dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces, echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Het Centrum voor Cybersecurity kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen. Volgens dat centrum worden cybercriminelen steeds slimmer, onder meer door AI te gebruiken. De dag na de Open Bedrijvendag houdt het centrum daarom gesloten bedrijvendag. Niet om mensen buiten te sluiten, maar het gaat dus om cybercriminelen. In Estland gaat men zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland en Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor een mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maar 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het duidelijk wisselvalliger en ook een pak frisser.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Ladies and gentlemen, here is Mustard!

0: Goedemiddag, luisteraars van Radio Monza. Tot 18 uur met DJ Moustache uit het zonovergoten Kinrooi. When the wind blows. En wij starten met...
1: Monza's favoriet.
2: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
1: Monza's favoriet.

En Jannes vraagt aan alle dames: dans tot morgen met mij.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maasdijk. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484-09-8891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een intensieve zoektocht doodgevonden in Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Zijn ex-vriendin moet zich verantwoorden voor ontvoering. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In ons land worden al maar meer bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft dit jaar al 590 meldingen binnengekregen. Volgens het centrum gaan hackers steeds geraffineerder te werk, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Als reactie op de Open Bedrijvendag organiseert het CCB trouwens morgen Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief dat bedrijven moet helpen om digitale criminelen buiten de deur te houden. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een zwaar incident op een Turks vrachtschip. Het schip was met een lading graan onderweg van Oekraïne naar Italië. 11 bemanningsleden konden worden gered, zo meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het schip brak een hevige brand uit. Volgens Roemeense media is dat het gevolg van een droneaanval. Maar dat nieuws is nog niet officieel bevestigd. Brazilië is een flink stuk rechtser geworden. Niet alleen heeft de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Er komt nog wel een tweede ronde. Ook het al vrij rechtse parlement wordt nog rechtser. En dat zal heel erg de bewegingsruimte van de nieuwe president bepalen. Maar ook hoe de democratie er de komende jaren georganiseerd zal worden. En dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
15: Dit was het Radio Monza nieuws.
16: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar DJ Moustache. Nadat men een halve trouwboek mij heeft binnengestuurd, start ik met Paco Garcia. Ik wil jou om me heen.

En beste luisteraars, het is tijd voor de artiest van de week. Deze week een collega DJ van mij, namelijk de wederhelft van Shanti en Jeroen. Jeroen en Al, hij start met Ik neem het reggae, dan Verdriet in jouw ogen en hij eindigt met Wat is dan liefde? Veel luisterplezier.

Ik ben echt niet zo slecht. Ook ze maken wel fouten.

Dit was de medley gezongen door Harald Veenstra. Wij gaan verder met Jimmieke. Jimmieke met het wondermooie Duizend Dromen Wied.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mollebeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Bregersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een intensieve zoektocht doodgevonden in Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Zijn ex-vriendin moet zich verantwoorden voor ontvoering. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In ons land worden al maar meer bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft dit jaar al 590 meldingen binnengekregen. Volgens het centrum gaan hackers steeds geraffineerder te werk, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Als reactie op de Open Bedrijvendag organiseert het CCB trouwens morgen Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief dat bedrijven moet helpen om digitale criminelen buiten de deur te houden. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een zwaar incident op een Turks vrachtschip. Het schip was met een lading graan onderweg van Oekraïne naar Italië. 11 bemanningsleden konden worden gered, zo meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het schip brak een hevige brand uit. Volgens Roemeense media is dat het gevolg van een droneaanval. Maar dat nieuws is nog niet officieel bevestigd. Brazilië is een flink stuk rechtser geworden. Niet alleen heeft de radicaal rechtse senator Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Er komt nog wel een tweede ronde. Ook het al vrij rechtse parlement wordt nog rechtser. En dat zal heel erg de bewegingsruimte van de nieuwe president bepalen. Maar ook hoe de democratie er de komende jaren georganiseerd zal worden. En dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar DJ Moustache. Ik start het laatste uur alweer van mijn programma met Dana Winner met Ik hou van jou.

Beste luisteraars, de 3 uren, ja, die zijn weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat jullie het fijn gevonden hebben. Ondertussen, gelijk ik al gezegd had, is DJ Matty met zijn Duitse slagers geland. Ik ga eruit vandaag bij Leven en Welzijn met André Hazes en Rob Zorn met Spijt. Maar ik heb geen spijt dat ik vandaag weer heb kunnen draaien.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Gent is de volksjury samengesteld voor het assiseproces rond de dood van de kleine Dien. De 4-jarige kleuter werd 4 jaar geleden dood teruggevonden in Zeeland na te zijn ontvoerd. Dave de Kok, een vriend van de moeder die op de jongen paste, staat terecht voor de moord. De mama van Dien was vandaag zelf aanwezig bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen en ook slachtofferhulp was ter plaatse. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In Luik heeft de politie 16 mensen opgepakt bij nieuwe scholierenprotesten. Relschoppers staken steps en vuurwerk in brand, blokkeerden schoolpoorten en gooiden met eieren. 15 leerlingen raakten lichtgewond toen er vuurwerk op een speelplaats ontplofte. De jongeren betogen nog steeds tegen de onderwijshervormingen in Franstalig België. Het protest waait trouwens over vanuit Frankrijk, waar vandaag meer dan 400 middelbare scholen zijn getroffen. In Parijs en Nancy probeerden jongeren scholen in brand te steken en in Reims werd het tramverkeer platgelegd. Voor morgen is opgeroepen tot een nationale actiedag in heel Frankrijk. Noorwegen gaat slimme AI-brillen tijdelijk verbieden op openbare plekken zoals stranden en winkelcentra. De Noorse minister van Digitalisering vreest dat dragers hiermee ongemerkt mensen kunnen filmen. In ons land is er geen wettelijk verbod, maar brillenketen Hans Anders heeft besloten de AI-brillen preventief uit de rekken te halen. Onze Rode Duivels spelen vanavond hun cruciale Nations League-wedstrijd in en tegen Frankrijk. Kapitein Tielemans moet geschorst toekijken. Wie hem centraal op het middenveld vervangt, houdt onze bondscoach nog geheim. België staat momenteel tweede in de poelen. De aftrap in Parijs is om 9:15. Het weer, veel zon met af en toe wat wolken bij warme maxima, 22 graden. Morgen starten we na het ochtendgrijs opnieuw met veel zon, 23 graden. Maar vanaf woensdag slaat het weer om en wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, en we gaan verder met Christian Anders. Dat shift de grote illusionen. Lena Verlaites met Bonjour mon amour. En tenslotte de Paldauber. Na eindelijk doe.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allez, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
4: Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik.
3: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
4: iedereen is van harte welkom.
3: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing.
4: De place to be.
3: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
4: The Dancing. Neerouteren.
3: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
4: Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MNF Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mf-driekoningen.be.
0: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
5: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunroe, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Zondag Matinee Live, op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunroe. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
6: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: In Gent is de volksjury samengesteld voor het assiseproces over de moord op de 4-jarige Dien. 8 vrouwen en 4 mannen zullen oordelen over hoofdbeklaagde Dave de Kok. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een klopjacht dood teruggevonden in Zeeland. De mama van Dien was vandaag zelf aanwezig bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Vermassen. Aanstaande donderdag start het proces tegen Ronde. In het West-Vlaamse Meen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd met speurhonden. De actie kadert in het onderzoek naar de man die vorige week dood werd gevonden in de koffer van een auto. Het doorzochte huis ligt op ongeveer 150 meter van de bewuste parkeerplaats bij de begraafplaats. De speurders hebben verschillende spullen in beslag genomen voor onderzoek. Noorwegen gaat slimme AI-brillen tijdelijk verbieden op openbare plekken zoals stranden en winkelcentra. De Noorse regering wil eerst onderzoeken hoe ze misbruik, zoals het stiekem filmen van mensen, kan tegengaan. In ons land is er geen wettelijk verbod, maar brillenketen Hans Anders heeft besloten de AI-brillen preventief uit de rekken te halen. In het wielrennen betwiste Giulio Ciccone de uitslag van het EK. De Italiaan werd gisteren in millimetersprint geklopt door Remco Evenepoel met een verschil van amper 2,8 duizendste van een seconde. Ciccone eist een nieuwe expertise en wil de officiële fotofinish zien op de exacte eindstreep, omdat hij vermoedt dat het beeld op het verkeerde moment is stilgelegd. Vanavond spelen de Rode Duivels de 4e wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Yuri Tielemans ontbreekt wegens een schorsing. Een bondscoach houdt de tactische kaarten en zijn vervanger nog dicht tegen de borst. België staat momenteel 2e in de poelen. De aftrap in Parijs is om 9:15. Licht bewolkt, vannacht ontstaat er dichte mist, minima 12 graden. Morgen vroeg hangt dat ochtendgrijs nog over het land. Daarna breekt de zon door, het wordt weer warm, 23 graden. Vanaf woensdag slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en een pak frisser.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Deutsche Schlager, Marti legt sie für Sie auf.

Zo, wij zijn gestart met Heintje, deine Liebe, deine Treue. Hansi Hinterseer, du bist mein Leben. Nina en Mike, Amore Mio. En tenslotte Angelica Münster, du bist mein Leben. Veel luisterplezier.

We gaan verder met Elfie Graaf, Niet meer alleen. Frans Bauer, Met jonge hersen. Jantje Smit, Ik steer op blondine. Want er staat aan die borg een meetje wie doet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het pakket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers, maar het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan de Kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. Een van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. Er wordt deze maand extra gecontroleerd op zwerfvuil en sluikstorten, een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want ze laten vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM 1/5 minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens de autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was met longpest en dat ze een proefbuisje met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nip tweede. Hij werd net op de meet geklopt door Remco Evenepoel, maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment is stilgelegd. Het verschil was ook bijzonder klein, 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond licht bewolkt, later vannacht mistig bij minimaal rond 12 graden. Ook morgen hangt er nog mist, daarna zonnig bij 23 graden. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede avond op deze maandag 5 oktober 2026. Tussen de klok van 20 en 22:30 krijgen jullie vanuit de studios van Radio Monza het verzoekplatenprogramma gepresenteerd en samengesteld door gastheer Tjeu. Voor de mensen die een plaatje willen aanvragen of de groetjes over willen brengen, dat kan altijd onder het telefoonnummer 089-70-21-79. Onze Nederlandse en Duitse vrienden doen dat onder het nummer 00-32-89-70-21-79. En we gaan hem nog even herhalen, want er was toch iets niet juist. 00-32-89-70-21-79. Maar we gaan toch even onze collega Matty bedanken voor zijn afgelopen uurtjes Duitse slagers. Matty, bedankt en tot volgende week. En jullie beste luisteraars, maak er een fijne avond van en geniet van de muziek.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
0: Monza's favoriet.

En dat was natuurlijk een plaatje van Will Tura en met rock'n'roll in mijn hart. De volgende kregen we van Bart van de Bossen en de Sunsets en de Heuveltjes van Erika.

En dat was natuurlijk een plaatje van Tony Servi en Jouw Warme Land. De volgende krijgen we van René Schuurman en dan gaan we even luisteren naar het plaatje Samen Met Jou.

En dat was natuurlijk een plaatje van Jan Smit en Gerard Joling en Echte Vrienden. De volgende krijgen we van Dora en Op de Vijfde Rij.

En dat was natuurlijk een plaatje van Jannes en één keer te veel ben ik bedrogen. De volgende die krijgen we van Frank Verkooyen en Ik leef vandaag.

0: En dat was natuurlijk een plaatje van Ad van Oren en het Radiomonslied. En dat wil zeggen dat wij ook van start gaan met onze muzikale groetjes. En het eerste plaatje is dan ook bestemd voor Sarah Verslegers, Nelly en Jack in Op Oetere, Mia en Leo in Dorne, Bobo en Arie, Jacques en José uit Op Oetere, verder voor alle zieke en minderverliede en bejaarde mensen, als ook voor oude vandaag en eenzame mensen. Eveneens voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes worden aangeboden door Leijn uit Tongerlo. Ik zou zeggen, Leijn, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Don de Bever. En jij krijgt die glimlach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Dat was helemaal natuurlijk John de Bever en jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. De volgende gaan we richting Dilse sturen en wel bepaald voor Sis. En ik zou zeggen, Sis, de groetjes vanuit deze studio. En we gaan naar het volgende plaatje luisteren, Andy Borg.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En we gingen ons tweede uurtje van start met een plaatje van Rini Valentijn en de radio speelt weer ons liefdeslied. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Mark Douwe, die morgen jarig is en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. En dit komt allemaal natuurlijk van Christine Franke. Ik zou zeggen, Mark, ook namens mezelf natuurlijk een hele fijne dag toegewenst en geniet van het volgende plaatje. Frans Bauer, de mooiste jaren komen nog.

En dat was natuurlijk een plaatje heel speciaal voor Mark Domen. De mooiste jaren komen nog. Dan gaan we het volgende plaatje heel speciaal draaien voor Elsa. En zij kreeg de muzikale groetjes aangeboden van Magda natuurlijk uit muziek. En ze wenst u natuurlijk ook een hele vlugge genezing toe. Magda vroeg me het plaatje te draaien van Bart Herman, Gele Rozen. Wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje.

Dat was helemaal natuurlijk Bart Herman, heel speciaal voor Elsa. Dan gaan we het volgende plaatje richting Susteren sturen en wel bepaald voor mijn broer Jo, jongen en Susteren, als ook voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, eveneens voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes die komen van Huub Jonge uit Susteren. Ik zou zeggen Huub, dank voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het natuurlijk doen met het aangevraagde plaatje Danewinner en Geef de Kinderen een Wereld.

Dat was helemaal natuurlijk heel speciaal daar voor die mensen in Susteren. Dan kreeg ik een mailtje van Irene Thomas en zij vroeg me een plaatje te draaien van George Habits en de Freddie Quinn medley. Heel speciaal voor oom Harry Jansen uit Zoetendaal die altijd naar jullie zender luistert. Hij is al 85 en hij vindt jullie zender fantastisch. Groetjes vanuit Meerse. Helaas, Irene, ik heb dat plaatje niet en ik zal het proberen de volgende week mee te brengen. Daarom ga ik twee plaatjes draaien van Freddie Quinn. Heel speciaal natuurlijk voor Harry Jansen.

Dat was helemaal natuurlijk Freddy Quinn en Heimatloos, heel speciaal voor Harry Jansen en Zoetendal. Dan moet ik een plaatje voor mezelf gaan draaien voor mijn verjaardag aanstaande woensdag. En ik word dan ook van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. En dit komt allemaal natuurlijk van Elsa en Dave. En ik mocht natuurlijk zelf een plaatje uitzoeken en ik heb er eentje gekozen van Sanne. Een hele mooie, prachtige plaat, een van mijn favorieten en een lange weg.

Dat was helemaal natuurlijk Sanne en een lange weg. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor alle vrienden en kennissen. Eveneens voor Lijn en Tongerlo, Bobo en Rie, Christian Franke uit Voorsoven, Elsa en Tjeu, dankjewel. Verder voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. En deze muzikale groetjes die komen van Nelly en Jacques in op Oetere. Ik zou zeggen, Nelly, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour en wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje.

Dat was helemaal heel speciaal voor Nelly en Jack in op Oeteren. Dan hebben we ook nog een jarige collega en dat is deze week niemand minder als Wiske Dirks. En zij is aanstaande zondagjarig en ze wordt dan ook van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. En dit komt allemaal natuurlijk van alle medewerkers, vrijwilligers en DJ's van Radio Monza, als ook van het bestuur. En eveneens natuurlijk namens mezelf. Ik zou zeggen, Wiske, maak er een fijne dag van. Geniet van het volgende plaatje. Ik heb een plaatje gekozen van Jimmeke. Al beste 40, 50 of 60 of iets meer natuurlijk.

Dat was helemaal natuurlijk heel speciaal voor onze collega Wiske Dirks. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Nelly en Jack in Obouteri. Eveneens voor Elsa en Tjeu, dankjewel. Voor Bobo en Rie. Verder voor alle DJ's van Radio Monza. En bedankt voor de mooie muziek. En dit komt allemaal van Christine Franke uit Voorsoven, dankjewel. Christine, bedankt voor het telefoontje natuurlijk en de groetjes retour. En ik weet dat jij graag Margriet Hermans hoort. En daarom gaan we het favoriete plaatje van u draaien, Een Vriend.

Heel speciaal voor Christine Frank en natuurlijk Margriet Hermans en een vriend. Graag een plaatje voor Didietje, die aanstaande woensdagjarig is. En hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst samen met Elsa en Dave. En tu, geniet ervan. En dit muzikale groetjes komt allemaal van Magda uit Muziek. Ik zou zeggen, Magda, bedankt voor het telefoontje. De groetjes retour natuurlijk. En we zien elkaar wel. En je vroeg me het plaatje te draaien van Benny Nijman. Het schoonste cadeauke. Wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje.

Dat was natuurlijk Benny Nijman en mijn schoonste cadeautje. Dan gaan de volgende muzikale groetjes naar Leen in Tongelo, Jaganelli in Obouteri, Matti en Sandra, Christine Franke uit Voorstoven, verder voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, als ook voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Bobo en Rie. Ik zou zeggen Bobo, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour, en ik heb een plaatje uitgezocht van Mieke en Petra, hun laatste nieuwe single, O Stumme Samen.

En dat was hij helemaal natuurlijk. Mieke en Petra stemmen samen heel speciaal voor Bobo en Arie. Dan gaan we het volgende plaatje weer draaien voor mezelf natuurlijk. En dat kreeg ik dan ook aangeboden van Nelly en Jacques uit Opiteren. En ze wensen mij natuurlijk ook een hele fijne en gelukkige verjaardag toe aanstaande woensdag. Ik zou zeggen Nelly, bedankt voor het telefoontje. De groetjes retour natuurlijk. En wij gaan het doen met chef Dieter, geniet van het leven.

En dat was helemaal natuurlijk Chef Diederik, heel speciaal voor mezelf. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor alle luisteraars, DJ's en medewerkers van Radio Monza. Eveneens voor Riet Vermeer en Tungerooi en Elsa en Tjeu, dankjewel. Verder bedankt voor die mooie zondagmiddag. En dit allemaal komt van Jan uit Kersten. Ik zou zeggen Jan, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour natuurlijk. En wij gaan het doen met een plaatje van Dick van Altena. En één moment samen met jou.

Heel speciaal voor Jan uit Kersten natuurlijk, Dick van Altena. Eén moment met jou samen. Dan moet ik nog één plaatje voor mezelf gaan draaien. En deze felicitaties kreeg ik aangeboden van de gebroeders Jonge uit Susteren. Ik zou zeggen, u bedankt voor het telefoontje natuurlijk en voor die felicitaties. En geniet van het volgende plaatje. En ik heb er eentje gekozen van Monique Pluijmen. Samen zijn we sterker.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En we gingen na het tijd zijn van 22 uur van start met een plaatje van Frans Bauer en Onder de Sterren van Santa Domenica. Dan moet ik toch nog één plaatje gaan draaien voor Elsa, Magda en Sibyl natuurlijk. En de groetjes vanuit deze studio. En we gaan het doen met een plaatje van Vader Abraham en Wesley en het Moederlied.

En dat was natuurlijk een plaatje van het radio-ensemble en Wacht op mij, Mona Lisa. Het volgende plaatje, dat ga ik toch heel speciaal draaien voor alle luisteraars. Verder voor alle mensen die gebeld hebben naar deze studio. En eveneens voor iedereen die een plaatje voor mijn verjaardag heeft laten draaien. Allemaal hartelijk dank hiervoor. En hoe kunnen we het anders doen als een plaatje van Paul Severs? En dank u wel.

En dat was natuurlijk een plaatje van de Heikrekels en zij zongen voor u Ik wil nog alleen maar van je houden. De volgende kregen we van Christophe en hij gaat voor u zingen Ik wil je nog heel graag vertellen.

En dat was natuurlijk een plaatje van Anne Christie en Ik neem vandaag de trein. De volgende krijgen van de Moonlights en Kijk niet naar morgen.

0: zijn. Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit verzoekplatenprogramma hier bij Radio Mansa op de maandagavond.
1: Er dan tijd om naar huis te gaan.
0: Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor. Voor de mensen die nog niet gaan slapen, kunnen rustig verder blijven luisteren naar een non-stop programma. En dit tot morgen vroeg 9 uur, dan ben ik weer aanwezig met mijn dinsdagochtendprogramma. Mij rest u nog een goede nacht, welterusten en morgen weer gezond op. En tot morgen, dag.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: zit. Ik hoef het jupke vroemen voor mijn snij met vet. Moest het in een douche voor een stumpje woosh?
1: Nee, ik wil niet voesje. Op de ming zit knoosh.
0: Kijk eens naar de stassen, de het spek met zwaard.
1: De jus laat er aan mijn assen.

vergeet de strijd, toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord? Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens. Was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas.

uit naar de warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Wiedersehen! Ja, auf Wiedersehen!
1: Radio Monza brengt je de nacht door met non-stop muziek.

0: Geen enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.